Kuimba kumwe kwa buno buno kapeseru hata kuzani kare uchokera kuno kuradio Mosambiki Tete pantawe ninga ino inda peseru watu.